daar strak ik met mijn mail. Ik heb kom koek smo weg. Heb al snel alles gezien. Tennis slaapt en hazen. Slaapt met offene ogen, maar ze zien niks. Gleich in de diepe.

zijn ben een spook. Ik oester die wonen in de moeren, en ben of weer op verloren. En achter keer met die demonen, die deden al geen personen. Die